0: Alle raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente.
2: Dit is Connect.
1: Classics.

0: favorieten komen voorbij. Uit de 70s, 80s en 90s.
1: Voel je goed? Dit is Connect Classics.

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
2: Dit is Connect.
1: Classics.

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
2: Dit is Connect.
1: Classics.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
2: Dit is Connect.
1: Classics.

0: Hier hoor je het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Je luistert de hele dag. Dit is Connect
2: Classics.
3: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: Je luistert naar Connect Classics.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Hier hoor je het laatste nieuws en de lekkerste

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden, vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af, al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Ridi Markeszauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente.
2: Dit is Connect.
1: Classics.

0: Classics.
1: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl. Hier hoor je echt alles. Uit de 70s, 80s en 90s. Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Voel je goed. Met Connect Classics.

0: Dit is Jos Thuisstaan met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A12 Duitse grens Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oudijk en Duiven 4 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Wadernooijen 6. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Nijkerk 2. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
3: Dit is Connect.
2: Classics.

0: Net. Classics.
1: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groeze organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groeze 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 4:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groeze. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 5 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.

0: Dit is Jos Thuisstra met het Radio Nieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Toch staan er wel een paar wat langere files nu op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, er is één rijstrook dicht. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal West 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente.
4: Dit is Connect.
3: Classics.

0: Connect Classics.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A28 is nog extra vertraging van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort. Nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder staan er nog wat dagelijkse files, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendijl en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Knopend Valburg en Ravenstein 9. En daar is de extra reistijd ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hier hoor je echt alles.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat nog file door een ongeluk tussen Kootwijk en Voorthuizen. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer met daar ruim een kwartier op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en Knaalpunt Waterberg. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays...

alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente. Dit is Connect. Classics.

0: Net. Classics.
1: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huizen Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en Knaalpunt Waterberg 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 5 met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en Knoopend Velperbroek. 3 kilometer file, de vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
5: Dit is Connect.
4: Classics.

0: on Next. Classics.
1: In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hard om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense Ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierprevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olde Ras aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor files op de A12 richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is je vertraging een kwartier. En op de A348 Doesburg richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Hier kun je rekenen op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl. Dit is Connect Classics. Hier hoor je echt alles. Uit de 70s, 80s en 90s. Als je het

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen.

0: met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Enkele file vanwege de Duitse grenscontroles. Dat is op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
3: Dit is Connect.
2: Classics.

0: Classics.
1: In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hard om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierproevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olde Ras aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Je staat in de file op de A12 Arnhem richting Duitsland vanwege de Duitse grenscontroles. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.

0: Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo.

0: Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontrole staat er file op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
4: Dit is Connect.
3: Classics.

0: Classics.
1: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld beland je in de file. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een file vanwege de Duitse grenscontroles. En dat is de A12 richting Duitsland. Bij knooppunt Oud-Dijk staat het vast. Reken op 10 minuten extra. Dan nog de N317, Doetinchem richting Dinxperlo. Tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Ulft is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl. Het laatste nieuws. Het laatste nieuws. En de lekkerste classics. Je hoort het bij Connect.

0: favorieten komen voorbij. Uit de 70s, 80s en 90s.
1: Voel je goed? Dit is Connect Classics.

Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen...

0: mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente.
2: Dit is Connect.
1: Classics.
3: Chica, mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y como hablo, y hablo así contigo. Nah, man.
4: What we're gonna do right here is go back.
5: Yeah.

0: Triple Net Classics.
1: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Je kunt rekenen op 15 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de files vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro... en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staan 2 files op de A12 in de richting van de Duitse grens. Loopt het vast bij Zevenaar, dat komt door de Duitse grenscontroles. Reken hier 10 minuten extra voor. En richting Arnhem, daar staat het vast tussen Afrit Beek en Zevenaar... Ook

0: 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente.
3: Dit is Connect.
2: Classics.

0: Classics.
1: Cursisten van kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. En de A12 de andere kant op. Dus dat is richting Arnhem. Voor 7 naar zo'n 5 kilometer file. Want er staat daar een vrachtwagen met pech. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl. Het laatste nieuws. En de lekkerste classics. Al je favorieten komen voorbij. Uit de jaren 70, 80 en 90.
3: Hier hoor je het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Voel je goed?

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
3: Dit is Connect.
2: Classics.

0: Classics.
1: In Arnhem staat Puk's Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Puk's Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Puk's vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.

0: Hier hoor je het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Je luistert de hele dag. Dit is Connect.
2: Classics.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op A2 Utrecht-Den Bosch. 11 kilometer file bij Waardenburg. Vanaf Culemborg duurt er 20 minuten langer over. Op de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. Kwartier vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Ochten en Waddenooien. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Osbergen-Ravenstein. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
3: Dit is Connect.
2: Classics.

0: Beleef jouw trip langs Memory Lane. Dit is Connect Classics.
1: Een hele fijne dag. Dit is Connect
0: Classics.

0: Net. Classics.
1: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groessen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groessen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 4:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groessen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. Wel 90 kilometer file in onze regio. De file met de meeste vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bijna een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer. 10 minuutjes op de A50 vanuit Gorinchem naar Nijmegen bij Geldermalsen. Er is daar een ongeluk gebeurd, dus die file gaat nog wel oplopen. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Os-Oost duurt er een kwartier langer over. En dan een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl. Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Als je het hier niet hoort, dan hoor je nergens. Dit is

0: Je luistert naar Connect Classics.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Hier hoor je het laatste nieuws en de lekkerste classics.
1: Dit is Connect
0: Classics.

0: al je favorieten komen voorbij. Uit de 70s, 80s en 90s.
1: Voel je goed? Dit is Connect Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenenwoningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Gelderse wegen rijden het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tot aan Kerkdriel. 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel weer een half uur tijdsverlies. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Dan nog file op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Blankhoef met een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging heb je ook bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente.
6: Dit is Connect.
5: Classics.

Je luistert naar Connect Classics. When I'm alone in my room.

0: Classics.
1: Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 160 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. Andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Een half uur tijdsverlies vanaf Culemborg. 12 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Badenooien. Dan naar de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 als je vanuit Arnhem naar Os rijdt. Dan staat 15 kilometer file tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet

0: Een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen in onze regio, maar altijd nog 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Afrit Kerkdriel. Naar het zuiden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel met een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid een kwartiertje tijdsverlies. Kwartier oponthoud ook voor de verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.
4: Dit is Connect.
3: Classics.

0: Connect Classics.
1: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hiveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch nog 20 minuten vertraging. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen door grenscontroles. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. De kop van 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl. Het laatste nieuws en de lekkerste classics. Uit de jaren 70, 80 en 90. Voel je goed?
3: Met Connect Classics.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Dit is Connect Classics. Classics.

0: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. 10 minuutjes bij Waardenburg. En 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam over 2 kilometer. Tot aan de grens door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Voor Midden-Gelderland. Ook in de lente.
3: Dit is Connect.
2: Classics.

0: Met Classics.
1: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau.

0: Classics.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4 uur. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl. En leef jouw trip down memory lane. Met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Connect Classics.

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wil zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer, het blijft droog.

0: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul. Ook in de lente.
2: Dit is Connect.
1: Classics.

0: Je luistert naar Connect Classics.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Hier hoor je het laatste nieuws en de lekkerste classics.
1: Dit is Connect
0: Classics.

0: hoor je het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Je luistert de hele dag. Dit is Connect
2: Classics.

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws. Hier.

0: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot Soul. Ook in de lente.

0: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je echt alles. Van pop tot dance. Van Hollands tot soul.